0: 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
2: Ja, we staan hier vandaag bij onze nieuwe hiervan bare zuurstoftank. Die is bijna zover om in gebruik genomen te worden. Dat gaat

0: praten. Wij van de Eurostep Clinics zijn op Aruba om het personeel te trainen. Nu volgen wij zelf de training van de fabrikant, omdat in Nederland hebben we twee andere fabrikanten van kamers. En we zijn hier met name voor het helpen van de medewerkers, zodat ze straks veilig en vertrouwd kunnen werken. Ik ben al heel erg lang bij het project betrokken geweest, eigenlijk al bij de aanbesteding. Gewoon uit interesse en vanuit mijn ervaring met hyperbare zuurstoftherapie. Op een gegeven moment is het tot een samenwerking gekomen omdat het echt inhoudelijk ging. En dat is nu, ik denk, een half jaar geleden. En nu zijn we in Nederland, of nu zijn we hier op Aruba om de training te volgen. En dan van de zomer is de bedoeling dat we de echte training met alle medewerkers gaan verzorgen. Dat is zorginhoudelijk, ja. Nu is het echt techniek, dus het bedienen van het systeem. Maar van de zomer dan gaat het echt om de procedures. Dus hoe stappen de patiënten in? Waar moeten de medewerkers op letten? Dus de medische kanten en de routing op de werkplek.
1: Today we are installing our hyperbaric oxygen therapy chamber, the 14+2, which we use to treat for decompression sicknesses and carbon monoxide poisoning. So we are looking to admit lots of patients here. It's going very good. We have around 10-12 people getting a training here inside for the software and as well for the maintenance team. It's going beautiful for the last couple of days, and today was a perfectly successful day. Our corporation, it has been 2 years now that we have started our corporation, and these are the last couple of days that we are looking to finalize. Maybe in 2-3 days we'll be done. Maintenance, we will be here every year, and then for any questions and maintenance issues, we will be more than helpful.

0: Botaribe frecuenza nan di 88.9 Bogia
1: Radio Bogia 88.9 te presenta avance di noticia a WO
2: 88.9 Bo FM.
3: Ja, we staan hier vandaag bij onze nieuwe invloedbare zuurstoftank. Die is bijna zover om in gebruik genomen te worden. Dat gaat gebeuren in augustus. In juli wordt het pand opgeleverd waar de tank staat. Het wordt gekoppeld aan de nieuwe bondenpolie. Dus iedereen die dat kent, het centrum wordt nog groter en moderner. En deze dagen zijn onwijs belangrijk omdat we niet alleen alles testen of alles werkt, maar ook omdat alle personeel wordt opgeleid. Samen met de Turkse Hypertech, van wie de tank is, en de Nederlandse Eurocept, die heel erg bekend is met hyperbare zuurstofklinieken. Ik ben onwijs trots om te zien hoe ver we inmiddels zijn en hoe enthousiast iedereen van ons eigen team is, zowel de technici als de wondverpleegkundigen als de artsen, om te zorgen dat we dadelijk niet alleen hele goede, maar vooral hele veilige zorg kunnen geven. Hou ons in de gaten.
4: Wij van Eurocep Clinics zijn op Aruba om het personeel te trainen. Nu volgen wij zelf de training van de fabrikant. Omdat in Nederland hebben we twee andere fabrikanten van kamers. En we zijn hier met name voor het helpen van de medewerkers. Zodat ze straks veilig en vertrouwd kunnen werken. Ik ben al heel erg lang bij het project betrokken geweest. Eigenlijk al bij de aanbesteding. Gewoon uit interesse en vanuit mijn ervaring met hyperbare zuurstoftherapie. Op een gegeven moment is het tot een samenwerking gekomen omdat het echt inhoudelijk ging. En dat is nu, ik denk, een half jaar geleden. En nu zijn we in Nederland, of nu zijn we hier op Aruba om de training te volgen. En dan van de zomer is de bedoeling dat we de echte training met alle medewerkers gaan verzorgen. Dat is zorginhoudelijk, ja. Nu is het echt techniek, dus het bedienen van het systeem. Maar van de zomer dan gaat het echt om de procedures. Dus hoe stappen de patiënten in? Waar moeten de medewerkers op letten? Dus de medische kanten en de routing op de werkplek.
5: Today we are installing our hyperbaric oxygen therapy chamber, the 14+2, which we use to treat for decompression sicknesses and carbon monoxide poisoning. So we are looking to admit lots of patients here. It's going very good. We have around 10-12 people getting a training here inside for the software and as well for the maintenance team. It's going beautiful for the last couple of days, and today was a perfectly successful day. Our corporation, it has been 2 years now that we have started our corporation, and these are the last couple of days that we are looking to finalize. Maybe in 2-3 days we'll be done. Maintenance, we will be here every year, and then for any questions and maintenance issues, we

0: mientras no me guía 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
2: Bom de gás vestido na do stress, sem las. Passar e ver um dia na Eco Gás. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia saque para uno completamente em. Eco Gás, tanque flepa para São Nicolás. Clapa servivo de geluna para jabiara de 8 horas e manhã para 5 horas e tarde. E já sabra de 8 horas e manhã de cujas do sol de merdia. Eco Gás, econômico, rápido e confiável.
3: We hebben zware onderbezetting. En ja, dat maar kijk, ProMec, Mieke Bies, dat daar gewoon mijn collega's werken keihard. En nog steeds zorgen wij voor de veiligheid en de leefbaarheid op Aruba. En mijn collega's werken zich een slag in de ronde. En zie het, dat weet je, dus het is echt een grote onderbezetting. En dat maakt dat het heel zwaar is. Zie. Maar er is ook een verantwoordelijkheid in hoe die onderbezetting is gekomen. En dat is echt omdat er jarenlang geen instroom is geweest. Toen ik hier pas ben gekomen in 2022, daar had het team 50% onderbezetting, meer dan 50%. Ik heb toen gezegd, ik wil elk jaar willen klassen hebben om die onderbezetting aan te vullen. En sinds dat moment hebben we elk jaar 2 klassen. Maar dat is ook het maximale wat de politieacademie aan kan. En ja, nu AWD, onderbezetting, is de onderbezetting daar 30%. Dat is nog steeds ontzettend veel. Por ejemplo, in Nederland is de onderbezetting rond de 4%. Ik was politiechef in Nederland en meteen een onderbezetting die 3,7%. En daar waren mensen al kritisch. Die Akinanos 30% onderbezetting. En ze zitten echt heel erg gevaarlijk. En dan moeten we het. Ja, praten over de onderbezetting en wat we eraan gaan doen. Maar we moeten vooral zorgen voor continue instroom. Klassen die betaald worden. En dat moet continu worden geagendeerd. En daar moet de regering ook voor betalen. En tot die tijd proberen we creatief, als de Boeska Solution dan creatief, om te komen tot oplossingen en nog steeds alles te doen, maar het is heel moeilijk. Want als je mensen weghaalt op één plek, want mensen van de ene plek weghalen om naar de andere plaats te zetten, en zorgt ervoor dat op de andere plek net zulke grote tekorten ontstaan. Misschien 10-30% onderbezetting. En dat is ontzettend veel en dat maakt het heel moeilijk om met capaciteit te schuiven of zoiets. We zijn aan het verkennen om te kijken of we zoiets kunnen organiseren. Dat is nieuw. Maar dat is een goede oplossing, dat zijn we nu ook aan het verkennen. Om te kijken hoe we snel instroom kunnen organiseren. Dus ik ben ook blij dat vanuit de regering wordt er ook in meegedacht. En vanuit de partners ook, hoe kunnen we dat organiseren. Maar dat is er nog niet morgen, hè? Dat is ook de waarheid. Nou, ik ben erg tevreden. We doen het goed als korps, operationeel gezien. En bedrijfsmatig ook. Ik heb wel een zorg. Die gaat over mensen en middelen, dus de basis, dus de capaciteit van het korps. Die dan weer gewoon de financiën, de middelen. Want we hebben een hele grote onderbezetting, zorgelijke onderbezetting die de collega's echt voelen. En aan de andere kant hebben we, naar mijn mening, te weinig middelen, dus te weinig gelden voor alles wat op ons afkomt. Natuurlijk, weet je, dingen kunnen altijd beter. Pero eigenlijk met daar hoop je content op. Mijn collega's werken ontzettend hard. We hebben de nodige vraagstukken, maar in generaal, wat er waren gewoon de bedrijfsresultaten. Dus we zijn heel veel bezig geweest met de landsbesluiten van collega's. Dat is echt hoop je importante parmi. We hebben bijna alle landsbesluiten geregeld. De financiële situatie van het korps is goed. Operationele resultaten ben ik erg tevreden mee. Tuurlijk kan het altijd beter. En elk slachtoffer is er één te veel. Dus het kan beter. Maar over het algemeen ben ik tevreden met hoe het gaat. Hè, met onze opsporing en met de handhaving.
4: MUZIEK Kiko Tanifica, Patagonia. Nos gusta explorar las islas. Nuestra social y pasatiempo con familia y amigos tan importante para nos. Nos está valiente y está más orgulloso de nuestra gerencia. Es seis rubiano, es seis que nos está. Salud, nos isla, nos servís. Balashi.
5: Pemijo Seguro, Pemijo Servicio, nos te recomendaba Bouhart Assurancia. Tu teléfono 528-8888, Bouhart representa tu compañía de seguro aquí en Aruba. Bota otra sa.

0: Continuando con los informes navetari, Ministerio de Salubridad, Asunto Social, Cuido de Adulto Mayor y Manejo de Adicción Mervyn White Ras ha recibido un reporte de recomendación a preparar con apoyo técnico de Teiwe o Holanda tocante futuro, fortaleciendo el Qualiteit Institute Gezondheidszorg Aruba. El documento basado va consultan de 40 stakeholders y partners del sector de salud. Representa diferentes recomendaciones para consolidar el rol de KIG y sigue mejorar y garantizar calidad de cuidado médico en Aruba.
1: Betere kwaliteit van zorg is eigenlijk altijd heel belangrijk voor alle landen. Dat geldt ook voor Aruba.
2: A UNOS recebi rapport com o conselho de professor Patrick Jurissen e também Edwin Brugman riba o posicionamento de qualidades institut na Aruba e ture tarea na coitin e para assim nos institutos de qualidade uno mais independente.
1: Wat ik heel blij ben is om te constateren dat Aruba eigenlijk bezig is om ook handen en voeten te geven aan nog betere kwaliteit van zorg en daar ook eigenlijk met een eigen instituut werk van te maken.
2: La conversa con 40 stakeholders na Aruba para assim na llega na el resultado de rapport. E com o rapport aqui, nós temos zorg também, com o Instituto de Qualidade, que tem mais forma, mais body e também porta mais independente.
1: Eu ben blij dat ik daar een soort adviserende rol in heb kunnen geven. En ben ook heel blij om te kunnen constateren dat de minister volgende stappen mee wil zetten.
2: Dentro do curso de tempo, o rapport aqui eu vou discutir a trobe com os diferentes stakeholders para assim dar uma informação e também uma forma para implementar o qual sale for de rapport.
1: Uiteindelijk is het zo, over 10 jaar, als we dan met z'n allen kunnen zeggen, ja, mensen leveren langer gelukkig op Aruba met een betere kwaliteit van zorg, is dat eigenlijk in ieders belang. En om daar gewoon zaken aan te doen, is eigenlijk, ik zou bijna zeggen, prioriteit nummer 1. Maar er zijn natuurlijk ook andere prioriteiten.
2: Hoop je agradecido com sosteng aqui con nos por haya también com ayuda de TVO para assinar nos por cumprir com a responsabilidade aqui importante e nos seguir para adelante para assinar garantizar qualidade de cuidado na Aruba.